0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Nieuws. De bommelding die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8:00 gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasugi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasugi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Radio Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedenmolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 1:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpsloop in Ruisseleden, de stratenloop in Zwevenzele en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Engelmünster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De bommelding die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8:00 gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij naar de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasuyi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasuyi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Radio Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
2: De nacht van Oost-West.

0: minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 28 juli 1914 worden de eerste kogels van de Eerste Wereldoorlog gelost. Dat begon met een bombardement vanaf Oostenrijkse schepen op de Donau naar de stad Belgrado in Servië. De aanval van Oostenrijk was een rechtstreeks gevolg van de moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk, precies een maand eerder. Hij werd doodgeschoten door een Servisch nationalist in Sarajevo. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was een reeks conflicten in Europa en Rusland en hun bijhorende kolonies, waardoor zo de hele wereld erbij betrokken raakte. Vandaag in 2005 stopt het IRA met geweld te gebruiken en de strijd alleen nog politiek verder te willen zetten. Meer dan 30 jaar verzette het Iers Republikeins leger zich met geweld tegen de binding met het Verenigd Koninkrijk. Dieptepunt was Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger 14 burgers doodschoot tijdens een vreedzame demonstratie in de Noord-Ierse stad Londonderry. En een half jaar na Bloody Sunday had je ook Bloody Friday, ook in 1972, waarbij 21 bommen ontploften in de Noord-Ierse stad Belfast. 9 burgers kwamen hierbij om. 28 juli 1655 is de sterfdag van de Franse militair en dichter Cyrano de Bergerac. Hij schreef 2 science-fiction verhalen die hem wereldberoemd maakten. Histoire comique des états et empires de la lune in 1657 en 5 jaar later het hieropvolgende Les états et empires du soleil. De luchtreizen vinden plaats in een grote houten kist, zeer licht van gewicht, die hermetisch is afgesloten, aangedreven door een kristal en een zeil dat beweegt op zonnewind. De straling van de sterren wordt omgezet in bruikbare energie. We waren dan halverwege de 17e eeuw, wel te verstaan. Het was in die tijd toch wel verstandig om voorzichtig te zijn met het schrijven over de maan, de zon en de sterren. Want de kerk en de koning bewaakten met harde hand de wetenschap, de theologie en de politiek. Het was immers nog maar 20 jaar geleden dat Galileo Galilei veroordeeld werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draait. Volgens de kerk van toen was het de zon die rond de aarde draaide. Vandaag in 1750 is componist Johann Sebastian Bach overleden. Hij had iets met getallen en dat kon je zien in zijn muziek. In het Latijnse alfabet krijgen de letters van de naam Bach opgeteld de waarde 14. De initialen van zijn voornaam en familienaam, J.S. Bach dus, geeft de waarde 41, wat het omgekeerde is van 14. Beide getallen komen herhaaldelijk voor in de structuur van zijn composities in het aantal maten, noten of thema's. Bach gebruikte vooral het getal 14 als een soort persoonlijke code. Zijn gebruik van getallen was dus niet zomaar een trucje, maar een manier om zijn intellect in zijn composities te verweven. Hij toonde aan dat muziek, wiskunde en spiritualiteit samenkomen. Johann Sebastian Bach werd 65. Een Belg en een Colombiaan winnen op 28 juli voor het eerst en ook voor de enige keer hun Ronde van Frankrijk. In 1912 was dat Odile de Fraaie en in 2019 was dat Egan Bernal. Vandaag in 1991 wint Miguel Indurain ook voor de eerste keer de Tour. Hij won die wel 5 keer op rij. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De bommelding die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8 uur gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasugi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasugi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
2: Radio Oost-West.
0: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: De bommelding die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8 uur gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasuyi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasuyi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Op de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: de zonnigste muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
4: Op elk moment.
3: Radio Oost-West.
5: I give you ice cream cones and telephones. And surfboards.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen zou hij met zijn auto van de weg zijn geraakt, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Gisteravond bezocht Frans president Macron het rampengebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 2 twintigers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. Waarom daar een vechtpartij ontstaan was, wat het motief was en wie er allemaal betrokken is, is nog onduidelijk. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon, zegt Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Die heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten zijn sinds 2 maart, toen Libanon in de oorlog tussen Israël en Hezbollah werd meegesleurd, meer dan 4.300 mensen gedood. Ook 12.000 anderen raakten gewond bij Israëlische aanvallen. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vandaag zonnig met maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm. Lokaal kan het zelfs 3 tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi en warm zomerweer.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Van Aalter
1: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
1: Een blik op jouw regio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
4: Radio Oost-West. Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Informatie op de juiste maat.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West.

In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 28 juli 1914 worden de eerste kogels van de Eerste Wereldoorlog gelost. Dat begon met een bombardement vanaf Oostenrijkse schepen op de Donau naar de stad Belgrado in Servië. De aanval van Oostenrijk was een rechtstreeks gevolg van de moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk precies een maand eerder. Hij werd doodgeschoten door een Servisch nationalist in Sarajevo. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was een reeks conflicten in Europa en Rusland en hun bijhorende kolonies, waardoor zo de hele wereld erbij betrokken raakte. Vandaag in 2005 stopt het IRA met geweld te gebruiken en de strijd alleen nog politiek verder te willen zetten. Meer dan 30 jaar verzette het Iers Republikeins leger zich met geweld tegen de binding met het Verenigd Koninkrijk. Dieptepunt was Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger 14 burgers doodschoot tijdens een vreedzame demonstratie in de Noord-Ierse stad Londonderry. En een half jaar na Bloody Sunday had je ook Bloody Friday, ook in 1972, waarbij 21 bommen ontploften in de Noord-Ierse stad Belfast. 9 burgers kwamen hierbij om. 28 juli 1655 is de sterfdag van de Franse militair en dichter Cyrano de Bergerac. Hij schreef 2 science-fiction verhalen die hem wereldberoemd maakten. Histoire comique des états et empire de la lune, in 1657, en 5 jaar later het hieropvolgende Les États et Empire du Soleil. De luchtreizen vinden plaats in een grote houten kist, zeer licht van gewicht, die hermetisch is afgesloten, aangedreven door een kristal en een zeil dat beweegt op zonnewind. De straling van de sterren wordt omgezet in bruikbare energie. We waren dan halverwege de 17e eeuw, wel te verstaan. Het was in die tijd toch wel verstandig om voorzichtig te zijn met het schrijven over de maan, de zon en de sterren. Want de kerk en de koning bewaakten met harde hand de wetenschap, de theologie en de politiek. Het was immers nog maar 20 jaar geleden dat Galileo Galilei veroordeeld werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draait. Volgens de kerk van toen was het de zon die rond de aarde draaide. Vandaag in 1750 is componist Johann Sebastian Bach overleden. Hij had iets met getallen en dat kon je zien in zijn muziek. In het Latijnse alfabet krijgen de letters van de naam Bach opgeteld de waarde 14. De initialen van zijn voornaam en familienaam, J.S. Bach dus, geeft de waarde 41, wat het omgekeerde is van 14. Beide getallen komen herhaaldelijk voor in de structuur van zijn composities in het aantal maten, noten of thema's. Bach gebruikte vooral het getal 14 als een soort persoonlijke code. Zijn gebruik van getallen was dus niet zomaar een trucje, maar een manier om zijn intellect in zijn composities te verweven. Hij toonde aan dat muziek, wiskunde en spiritualiteit samenkomen. Johann Sebastian Bach werd 65. Een Belg en een Colombiaan winnen op 28 juli voor het eerst en ook voor de enige keer hun Ronde van Frankrijk. In 1912 was dat Odile de Fraye en in 2019 was dat Egan Bernal. Vandaag in 1991 wint Miguel Indurain ook voor de eerste keer de Tour. Hij won die wel 5 keer op rij. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine. Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen zou hij met zijn auto van de weg zijn geraakt, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Gisteravond bezocht Frans president Macron het rampengebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.

0: In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 2 twintigers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. Waarom daar een vechtpartij ontstaan was, wat het motief was en wie er allemaal betrokken is, is nog onduidelijk. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon, zegt Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Die heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten zijn sinds 2 maart, toen Libanon in de oorlog tussen Israël en Hezbollah werd meegesleurd, meer dan 4.300 mensen gedood. Ook 12.000 anderen raakten gewond bij Israëlische aanvallen. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Radio Vandaag zonnig met maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm. Lokaal kan het zelfs 3 tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi en warm zomerweer.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes

0: beschot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
3: Ik luister regionaal Radio Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspectakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdesgrot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West op
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In de bekende Franse badplaats La Conneau worden momenteel 4000 toeristen hals over kop geëvacueerd uit verschillende vakantieparken vanwege aanhoudende bosbranden. In het zwaar getroffen departement Gironde staat de teller van het aantal vluchtelingen op 225.000. Hoewel het vuur niet verder uitbreidt en heropgeleide brandhaarden afgelopen nacht snel werden geblust, blijft de situatie gespannen. Toch doet de Franse minister van Toerisme een opvallende oproep. Ze vraagt vakantiegangers om hun reis naar de niet getroffen gebieden in de Gironde voor augustus niet te annuleren als teken van solidariteit met de lokale economie. In Spanje voert de brandweer nabij de hoofdstad Madrid een zinderende race tegen de klok om de grootste bosbrand uit de Spaanse geschiedenis onder controle te krijgen. De hulpdiensten proberen de vuurzee te stabiliseren voordat de wind straks draait, wat de vlammen opnieuw kan aanwakkeren. In heel Spanje zijn inmiddels al 60.000 mensen geëvacueerd door de aanhoudende natuurbranden. De politie heeft tijdens de afgelopen twee weekends van het dancefestival Tomorrowland in Boom 400 festivalgangers betrapt met drugs. Het parket van Antwerpen meldt dat alle gebruikers onmiddellijk van het terrein zijn gezet. Daarnaast sloeg de politie 32 drugdealers in de boeien. Ze zijn via een snelrechtprocedure rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de correctionele rechtbank. In het internationale voetbal is de kogel officieel door de kerk. Legende Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De 54-jarige Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het afgelopen WK in de halve finale werd uitgeschakeld door Spanje. De voormalige wereldtopvoetballer, die als trainer van Real Madrid 3 maal op rij de Champions League won, tekent bij de Franse voetbalbond een contract voor 4 seizoenen. Vanmiddag een schitterende zon over grote middag met zomerse maxima tot 30 graden. Morgen doen we er nog een schepje bovenop en brengt de zon een snijdend tropische temperatuur tot 34 graden verder. En ook de dagen daarna blijft het hoog zomerweer aanhouden.

0: krijgt vanaf donderdag lokaal wel de kans op een warmte-onweersbui.
1: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
1: Je maakte een goede keuze.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10:00 dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de Ommegang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een schitterende zon overgoot de middag bij zomerse maxima tot 30 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop en brengt de zon snijdend tropische temperaturen tot 34 graden. De dagen daarna blijft het hoog zomeren, al stijgt vanaf donderdag lokaal wel de kans op een warmte-onweersbui.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De zon straalt uit je radio.

0: bezig met jou in de geschiedenis van de dag. Op 28 juli 1914 worden de eerste kogels van de Eerste Wereldoorlog gelost. Dat begon met een bombardement vanaf Oostenrijkse schepen op de Donau naar de stad Belgrado in Servië. De aanval van Oostenrijk was een rechtstreeks gevolg van de moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk, precies een maand eerder. Hij werd doodgeschoten door een Servisch nationalist in Sarajevo. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was een reeks conflicten in Europa en Rusland en hun bijhorende kolonies, waardoor zo de hele wereld erbij betrokken raakte. Vandaag in 2005 stopt het IRA met geweld te gebruiken en de strijd alleen nog politiek verder te willen zetten. Meer dan 30 jaar verzette het Iers Republikeins leger zich met geweld tegen de binding met het Verenigd Koninkrijk. Dieptepunt was Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger 14 burgers doodschoot tijdens een vreedzame demonstratie in de Noord-Ierse stad Londonderry. En een half jaar na Bloody Sunday had je ook Bloody Friday, ook in 1972, waarbij 21 bommen ontploften in de Noord-Ierse stad Belfast. 9 burgers kwamen hierbij om. 28 juli 1655 is de sterfdag van de Franse militair en dichter Cyrano de Bergerac. Hij schreef 2 science-fiction verhalen die hem wereldberoemd maakten. Histoire comique des états et empires de la lune in 1657 en 5 jaar later het hieropvolgende Les états et empires du soleil. De luchtreizen vinden plaats in een grote houten kist, zeer licht van gewicht, die hermetisch is afgesloten, aangedreven door een kristal en een zeil dat beweegt op zonnewind. De straling van de sterren wordt omgezet in bruikbare energie. We waren dan halverwege de 17e eeuw, wel te verstaan. Het was in die tijd toch wel verstandig om voorzichtig te zijn met het schrijven over de maan, de zon en de sterren. Want de kerk en de koning bewaakten met harde hand de wetenschap, de theologie en de politiek. Het was immers nog maar 20 jaar geleden dat Galileo Galilei veroordeeld werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draait. Volgens de kerk van toen was het de zon die rond de aarde draaide. Vandaag in 1750 is componist Johann Sebastian Bach overleden. Hij had iets met getallen en dat kon je zien in zijn muziek. In het Latijnse alfabet krijgen de letters van de naam Bach opgeteld de waarde 14. De initialen van zijn voornaam en familienaam, J.S. Bach dus, geeft de waarde 41, wat het omgekeerde is van 14. Beide getallen komen herhaaldelijk voor in de structuur van zijn composities in het aantal maten, noten of thema's. Bach gebruikte vooral het getal 14 als een soort persoonlijke code. Zijn gebruik van getallen was dus niet zomaar een trucje, maar een manier om zijn intellect in zijn composities te verweven. Hij toonde aan dat muziek, wiskunde en spiritualiteit samenkomen. Johann Sebastian Bach werd 65. Een Belg en een Colombiaan winnen op 28 juli voor het eerst en ook voor de enige keer hun Ronde van Frankrijk. In 1912 was dat Odile de Fraaie en in 2019 was dat Egan Bernal. Vandaag in 1991 wint Miguel Indurain ook voor de eerste keer de Tour. Hij won die wel 5 keer op rij. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine. Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het Franse departement Gironde is de situatie rond de bosbranden kritiek. In de gemeente Lesgues-Cap-Ferret laait het vuur hevig op door de hitte en de strakke wind. In de naburige gemeente Lacounoux zijn ondertussen 4000 toeristen geëvacueerd. In het zuidelijke departement Vech is ondertussen een 23-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de branden daar bewust te hebben aangestoken. In het Brusselse Evreux is een 50-jarige man om het leven gekomen na een brutale vechtpartij op een tram. De man probeerde een vrouw te beschermen, die werd lastiggevallen, waarna de dader hem een dodelijke klap op het hoofd gaf. De verdachte, een bekende van het gerecht, is aangehouden. Een gerechtspsychiater zal hem onderzoeken. De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt voor de aanwezigheid van giftige blauwalgen in Gent en Merelbeke. De algen zijn onder meer aangetroffen op de Coupure, de watersportbaan en de Schelde. Contact met water kan leiden tot huidirritaties, hoofdpijn en maagklachten. Zwemmen is streng verboden en kajakken of suppen wordt afgeraden. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima tot 30 graden. Morgen een snik hete dag, waarbij het kwik kan stijgen tot 34 graden. Vanaf donderdag stijgt de kans op onweer, maar het blijft voorlopig wel warm.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakt een goede keuze.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio
1: Oost-West. Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspectakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig bij maxima tot 30 graden. Morgen een snikhete zomerdag waarbij het kwiklokaal stijgt tot 34 graden. Vanaf donderdag stijgt de kans op onweer, maar het blijft voorlopig wel warm.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.

0: wil? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.

0: minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 28 juli 1914 worden de eerste kogels van de Eerste Wereldoorlog gelost. Dat begon met een bombardement vanaf Oostenrijkse schepen op de Donau naar de stad Belgrado in Servië. De aanval van Oostenrijk was een rechtstreeks gevolg van de moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk precies een maand eerder. Hij werd doodgeschoten door een Servisch nationalist in Sarajevo. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was een reeks conflicten in Europa en Rusland en hun bijhorende kolonies, waardoor zo de hele wereld erbij betrokken raakte. Vandaag in 2005 stopt het IRA met geweld te gebruiken en de strijd alleen nog politiek verder te willen zetten. Meer dan 30 jaar verzette het Iers Republikeins leger zich met geweld tegen de binding met het Verenigd Koninkrijk. Dieptepunt was Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger 14 burgers doodschoot tijdens een vreedzame demonstratie in de Noord-Ierse stad Londonderry. En een half jaar na Bloody Sunday had je ook Bloody Friday, ook in 1972, waarbij 21 bommen ontploften in de Noord-Ierse stad Belfast. 9 burgers kwamen hierbij om. 28 juli 1655 is de sterfdag van de Franse militair en dichter Cyrano de Bergerac. Hij schreef 2 science-fiction verhalen die hem wereldberoemd maakten. Histoire comique des états et empires de la lune, in 1657, en 5 jaar later het hieropvolgende Les États et Empires du Soleil. De luchtreizen vinden plaats in een grote houten kist, zeer licht van gewicht, die hermetisch is afgesloten, aangedreven door een kristal en een zeil dat beweegt op zonnewind. De straling van de sterren wordt omgezet in bruikbare energie. We waren dan halverwege de 17e eeuw, wel te verstaan. Het was in die tijd toch wel verstandig om voorzichtig te zijn met het schrijven over de maan, de zon en de sterren. Want de kerk en de koning bewaakten met harde hand de wetenschap, de theologie en de politiek. Het was immers nog maar 20 jaar geleden dat Galileo Galilei veroordeeld werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draait. Volgens de kerk van toen was het de zon die rond de aarde draaide. Vandaag in 1750 is componist Johann Sebastian Bach overleden. Hij had iets met getallen en dat kon je zien in zijn muziek. In het Latijnse alfabet krijgen de letters van de naam Bach opgeteld de waarde 14. De initialen van zijn voornaam en familienaam, J.S. Bach dus, geeft de waarde 41, wat het omgekeerde is van 14. Beide getallen komen herhaaldelijk voor in de structuur van zijn composities in het aantal maten, noten of thema's. Bach gebruikte vooral het getal 14 als een soort persoonlijke code. Zijn gebruik van getallen was dus niet zomaar een trucje, maar een manier om zijn intellect in zijn composities te verweven. Hij toonde aan dat muziek, wiskunde en spiritualiteit samenkomen. Johann Sebastian Bach werd 65. Een Belg en een Colombiaan winnen op 28 juli voor het eerst en ook voor de enige keer hun Ronde van Frankrijk. In 1912 was dat Odile de Fraaie en in 2019 was dat Egan Bernal. Vandaag in 1991 wint Miguel Indurain ook voor de eerste keer de Tour. Hij won die wel 5 keer op rij. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen. En het

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Ons West, kom on, gezellig. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.

0: Wakker te harde wind, de vlammen zijn weer aan. In de nabijgelegen badplaats Lacounon zijn uit voorzorg 4000 toeristen geëvacueerd. In het zuidelijke departement Vech is ondertussen een 23-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de branden in die regio bewust te hebben aangestoken. Japan is getroffen door een verwoestende aardbeving. Er zijn verschillende doden gevallen, al is een exacte balans onduidelijk. In een winkelcentrum stortte een volledige verdieping in na een gasexplosie, waardoor nog talloze mensen vastzitten. Er zijn 50 gewonden geteld en bijna 50.000 gezinnen zitten op dit moment zonder stroom. Het lage debiet van de Maas heeft gevolgen voor de opvolging van de drinkwaterbevoorrading. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Er geldt verhoogde waakzaamheid in het bevoorradingsgebied van waterbedrijven Faris, Waterlink, de Watergroep Midwest en ASGO Knokke-Heist. Die gebieden zijn sterk afhankelijk van water uit dezelfde bron. Van concrete problemen met de levering van drinkwater is voorlopig geen sprake. Er gelden ook geen specifieke gebruiksbeperkingen. De VMM en de waterbedrijven vragen wel om spaarzaam om te gaan met kraantjeswater. Unionvoetballer Mohamed Fousseni is afgelopen zondag het slachtoffer geworden van een gewelddadige carjacking in het centrum van Brussel. Dat raakte vandaag pas bekend. Criminelen sleurden de aanvaller hardhandig uit zijn auto en stalen zijn smartphone en luxe horloge. De Brusselse politie heeft intussen één verdachte kunnen oppakken. Zonnig bij maxima tot 30 graden. Morgen een snikhete zomerdag waarbij het kwiklokaal stijgt tot 34 graden. Vanaf donderdag stijgt de kans op onweer, maar het blijft voorlopig wel warm.
1: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits Green.

Hey, welkom erbij. Alweer 2 uur tijd voor Spitskriebels op deze dinsdag, 28 juli. Ja, mijn naam is Frank van Vlaanderen. Ik neem jullie mee tot 19 uur op deze fantastische zomeravond. Tina Turner was onze opener van het programma When the Heartache is Over. En over zomer gesproken, wel, we hebben ook zomerse platen meegebracht, zoals deze Corona, Rhythm of the Night.

You don't get trapped no more. You've seen it all before. You, who wants to change his name? You, who wants to hide his fame? Ja, de Belgische groep Scooter uit de begin jaren 80 hier bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Frans Gal is nu op de radio met Babacar. En daarna gaan we genieten van de jaren 70 dankzij Lou Rawls.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
4: Radio Oost-West.
3: Met

grote nummer 1 hit uit 1994 hier in Spitskriebels. We hebben het over Two Brothers on the Fourth Floor en de single die heet Dreams. Het is tijd voor onze eerste Nederlandstalige plaat in ons programma op dinsdagavond. Hier is Jason Bradley, Ik hou van jou.

Enrique Iglesias heeft heel wat hits gescoord en ook duets gemaakt. Samen met Jennifer Lopez bijvoorbeeld. Ook met Usher en ook met Pitbull. En ook met deze dus. We hebben het over December B. Jawel, Enrique Iglesias. Terug naar de jaren 70 in ons programma op deze dinsdagavond. We gaan er eentje laten horen van The Sweet. Het heet Papa Jew. In the

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: De kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Willet to my heart, Tyler Dine, 1987 staat er hier op deze hoes hier in de studio's van Radio Oost-West. Onze volgende is van de begin jaren 90. We hebben het over Chesney Hawkes. Hij werd geboren als zoon van Lynn Chip Hawkes, eveneens een zanger eigenlijk hoor, die ooit optrad met de band The Tremaloos. En Hawkes is vernoemd naar de zangercomiek Chesney Allen, dus Chesney Hawkes. En we gaan hem draaien met een van zijn grote hits, die heet The One and Only.

Si tu aimes ma musique, ja Stella. En ervoor eventjes hek doen in mijn programma Spits Kriebels. Het mag toch, hè, op deze zomerse avond. Kabouterplop met Jij praat te veel. Ja, is het waar? Ah, ik moet toch de plaatjes aan elkaar praten. Ik ga het ook doen in het tweede gedeelte van mijn 2 uur durend programma bij Radio Oost-West. En het eerste gedeelte ronden wij af met De volle maan van Leopold III.

0: de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelast. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdesgrot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook twee keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Zonnig 30 graden op dit moment, ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het 34 graden worden. De dagen hierna zomers warm met veel zon en vanaf donderdag kans op hier en daar een plaatselijk onweer.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

0: Altijd leuk om deze plaat te draaien, hè? Ook op deze dinsdag 28 juli. Welkom in ons tweede gedeelte van het programma Spitskriebels. Mocht je pas afstemmen via de 107.3 of via de 106.5, van harte welkom. Of ja, het kan ook via onze website dat je luistert naar Radio Oost-West. Something Happens, dit was Parachute. Nu, à bienvenue, Wim Ravel.
1: Ze roken puur, ze drinken zekt.

ze misten toch hun laatste trein. Oh, bienvenue.

Ik moet eerlijk toegeven, het is tijd geleden dat ik deze plaat nog hoorde. En zeker dat ik ze nog eventjes draaide op een radio. Bij Radio Oost-West is het gebeurd. Marilyn, je hoorde uit de midden jaren 80 die fantastische Kylie. Oké, Harpo met Movie Star. Dat is terugduiken naar de midden jaren 70. Maar eerst blijven nog wat hangen in de jaren 80 met Paul Owen. My Favorite Waste of Time. You're my-

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West. Met Frank van Vlaanderen.

Just Say Hello, gezongen door onze Nederlandse zanger en oprichter van de Toppers, René Vroeger. Misschien ben je al ooit naar de Toppers geweest. Ja, ja, hij heeft andere mooie hits ook dan deze. Bijvoorbeeld Alles kan een mens gelukkig maken en ook Crazy Way About You en de single This Is The Moment. Allemaal singles van René Vroeger. Herbert zingt nog eventjes Elisa.

Arcade Fire is een Canadese indie rockband uit Montreal. En de groep is eigenlijk gevormd rond het echtpaar Win en Regine. Ja, ja, je hoorde ze met Everything Now. Ja, we moeten terug in de tijd, hoor. En dit alles met een plaat van de Village People. Herkend van YMCA, maar ook van deze. Go West!

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitsen.

Dit was Hanne en Elisabeth. Ja, ja, een Noors popduo. En dus twee zangeressen. En ze waren heel succesvol in de jaren 80. Waarmee ze ook in 1985 met deze single het Eurosong Festival wonnen voor Noorwegen. We hebben het over de Bobby Sox en Let It Swing. Let It Rock and Roll. Vaya con Dios, Danny Klein, Belgische trots. Na, na, na.

Ronan Keating, die zong Life is a Rollercoaster. Het is een beetje waar ook, hè? Ja, ja, en Don't Stop the Dance. Dit was Roxy Music en Brian Ferry. Wij gaan eruit. Nog een fijne, fijne dinsdagavond. Nog een mooie zomerse week toegewenst van mij tegenwege. En volgende week ben ik er niet bij. Ik zal niet kunnen presenteren, want ik ga een reisje maken. Jullie misschien ook? Stuur gerust eventjes iets door naar Radio Oost-West. Hoe je het allemaal maakt tijdens jouw zomervakantie. Feel It is de laatste. Hey, een goeie avond nog.

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: In Washington overleggen president Trump en premier Netanyahu over de situatie in het Midden-Oosten. Israël wil de oorlog in Iran onverminderd verder zetten. Het doel is om het regime in Teheran te val te brengen en alle nucleaire locaties te vernietigen. In Antwerpen is een 62-jarige man om het leven gekomen na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen het noodlot toesloeg. Reanimatie kon niet meer baten. De Antwerpse politie heeft inmiddels een 18-jarige verdachte opgepakt voor de steekpartij van vanochtend in het Schipperskwartier. De jongen werd thuis ingerekend. Bij de aanval raakte een 50-jarige vrouw zwaar gewond. Ze verkeert niet langer in levensgevaar. 1 op 3 grote bedrijven in ons land is van plan om de komende 6 maanden personeel te ontslaan. Blijkt uit een enquête van HR-dienstverlener SD Works. Vooral in de bouw- en logistieke sector verdwijnen er banen.

0: Morgen extreem heet met veel zon en lokaal temperaturen tot 35 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 28 juli 1914 worden de eerste kogels van de Eerste Wereldoorlog gelost. Dat begon met een bombardement vanaf Oostenrijkse schepen op de Donau naar de stad Belgrado in Servië. De aanval van Oostenrijk was een rechtstreeks gevolg van de moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk precies een maand eerder. Hij werd doodgeschoten door een Servisch nationalist in Sarajevo. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was een reeks conflicten in Europa en Rusland en hun bijhorende kolonies, waardoor zo de hele wereld erbij betrokken raakte. Vandaag in 2005 stopt het IRA met geweld te gebruiken en de strijd alleen nog politiek verder te willen zetten. Meer dan 30 jaar verzette het Iers Republikeins leger zich met geweld tegen de binding met het Verenigd Koninkrijk. Dieptepunt was Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger 14 burgers doodschoot tijdens een vreedzame demonstratie in de Noord-Ierse stad Londonderry. En een half jaar na Bloody Sunday had je ook Bloody Friday, ook in 1972, waarbij 21 bommen ontploften in de Noord-Ierse stad Belfast. 9 burgers kwamen hierbij om. 28 juli 1655 is de sterfdag van de Franse militair en dichter Cyrano de Bergerac. Hij schreef 2 science fiction verhalen die hem wereldberoemd maakten. Histoire comique des états et empires de la lune in 1657 en 5 jaar later het hieropvolgende Les états et empires du soleil. De luchtreizen vinden plaats in een grote houten kist, zeer licht van gewicht, die hermetisch is afgesloten, aangedreven door een kristal en een zeil dat beweegt op zonnewind. De straling van de sterren wordt omgezet in bruikbare energie. We waren dan halverwege de 17e eeuw, wel te verstaan. Het was in die tijd toch wel verstandig om voorzichtig te zijn met het schrijven over de maan, de zon en de sterren. Want de kerk en de koning bewaakten met harde hand de wetenschap, de theologie en de politiek. Het was immers nog maar 20 jaar geleden dat Galileo Galilei veroordeeld werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draait. Volgens de kerk van toen was het de zon die rond de aarde draaide. Vandaag in 1750 is componist Johann Sebastian Bach overleden. Hij had iets met getallen en dat kon je zien in zijn muziek. In het Latijnse alfabet krijgen de letters van de naam Bach opgeteld de waarde 14. De initialen van zijn voornaam en familienaam, J.S. Bach dus, geeft de waarde 41, wat het omgekeerde is van 14. Beide getallen komen herhaaldelijk voor in de structuur van zijn composities in het aantal maten, noten of thema's. Bach gebruikte vooral het getal 14 als een soort persoonlijke code. Zijn gebruik van getallen was dus niet zomaar een trucje, maar een manier om zijn intellect in zijn composities te verweven. Hij toonde aan dat muziek, wiskunde en spiritualiteit samenkomen. Johann Sebastian Bach werd 65. Een Belg en een Colombiaan winnen op 28 juli voor het eerst en ook voor de enige keer hun Ronde van Frankrijk. In 1912 was dat Odile de Fraaie en in 2019 was dat Egan Bernal. Vandaag in 1991 wint Miguel Indurain ook voor de eerste keer de Tour. Hij won die wel 5 keer op rij. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Zomerse muziek?
4: Gewoon gezellig!
3: Verfrissend lekker!

0: avond. Het is 9 uur.
1: Het topoverleg in Washington tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is goed verlopen, meldt het Witte Huis. De twee regeringsleiders spraken een uur over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke uitweg uit het conflict. Details over eventuele akkoorden zijn niet bekend. Eerder sprak Trump ook al met de Oekraïense president Zelensky, die de Verenigde Staten uitdrukkelijk bedankte voor de steun. In het zuidwesten van Frankrijk blijft de situatie rond de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden al 14 nieuwe heropflakkeringen vandaag geregistreerd, waarbij één brandweerman gewond raakte. Volgens de lokale autoriteiten is het vuur nog wel onder controle. Goed nieuws is er wel voor de inwoners van 3 geëvacueerde gemeenten in de buurt van Bordeaux. Zij mogen vandaag definitief terug naar huis. Grote ophef in de sportwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de commerciële aandelen van het wereldkampioenschap voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse zakenkrant The Financial Times zijn er daarvoor al gesprekken gevoerd met personen uit de entourage van president Trump. De Europese voetbalbond UEFA reageert woedend en spreekt van een absolute schande voor de sport. Radio Vanavond nog even zonnig en warm. Vannacht daalt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen extreme hitte met veel zonnetemperaturen tot 35 graden. Donderdag stijgt de kans op een lokaal onweer met temperaturen rond 31 graden dan.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdesgrot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond nog even zonnig en warm. Vannacht daalt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen extreme hitte met veel zonnetemperaturen tot 35 graden. Donderdag stijgt de kans op een lokaal onweer met temperaturen rond 31 graden dan.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 28 juli 1914 worden de eerste kogels van de Eerste Wereldoorlog gelost. Dat begon met een bombardement vanaf Oostenrijkse schepen op de Donau naar de stad Belgrado in Servië. De aanval van Oostenrijk was een rechtstreeks gevolg van de moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk, precies een maand eerder. Hij werd doodgeschoten door een Servisch nationalist in Sarajevo. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was een reeks conflicten in Europa en Rusland en hun bijhorende kolonies, waardoor zo de hele wereld erbij betrokken raakte. Vandaag in 2005 stopt het IRA met geweld te gebruiken en de strijd alleen nog politiek verder te willen zetten. Meer dan 30 jaar verzette het Iers Republikeins leger zich met geweld tegen de binding met het Verenigd Koninkrijk. Dieptepunt was Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger 14 burgers doodschoot tijdens een vreedzame demonstratie in de Noord-Ierse stad Londonderry. En een half jaar na Bloody Sunday had je ook Bloody Friday, ook in 1972, waarbij 21 bommen ontploften in de Noord-Ierse stad Belfast. 9 burgers kwamen hierbij om. 28 juli 1655 is de sterfdag van de Franse militair en dichter Cyrano de Bergerac. Hij schreef 2 science-fiction verhalen die hem wereldberoemd maakten. Histoire comique des états et empires de la lune in 1657 en 5 jaar later het hieropvolgende Les états et empires du soleil. De luchtreizen vinden plaats in een grote houten kist, zeer licht van gewicht, die hermetisch is afgesloten, aangedreven door een kristal en een zeil dat beweegt op zonnewind. De straling van de sterren wordt omgezet in bruikbare energie. We waren dan halverwege de 17e eeuw, wel te verstaan. Het was in die tijd toch wel verstandig om voorzichtig te zijn met het schrijven over de maan, de zon en de sterren. Want de kerk en de koning bewaakten met harde hand de wetenschap, de theologie en de politiek. Het was immers nog maar 20 jaar geleden dat Galileo Galilei veroordeeld werd omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draait. Volgens de kerk van toen was het de zon die rond de aarde draaide. Vandaag in 1750 is componist Johann Sebastian Bach overleden. Hij had iets met getallen en dat kon je zien in zijn muziek. In het Latijnse alfabet krijgen de letters van de naam Bach opgeteld de waarde 14. De initialen van zijn voornaam en familienaam, J.S. Bach dus, geeft de waarde 41, wat het omgekeerde is van 14. Beide getallen komen herhaaldelijk voor in de structuur van zijn composities in het aantal maten, noten of thema's. Bach gebruikte vooral het getal 14 als een soort persoonlijke code. Zijn gebruik van getallen was dus niet zomaar een trucje, maar een manier om zijn intellect in zijn composities te verweven. Hij toonde aan dat muziek, wiskunde en spiritualiteit samenkomen. Johann Sebastian Bach werd 65. Een Belg en een Colombiaan winnen op 28 juli voor het eerst en ook voor de enige keer hun Ronde van Frankrijk. In 1912 was dat Odile de Fraye en in 2019 was dat Egan Bernal. Vandaag in 1991 wint Miguel Indurain ook voor de eerste keer de Tour. Hij won die wel 5 keer op rij. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioOostwest.be. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Var. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Radio Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Var. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Radio Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10:00 dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.